0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 iemand om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van Kiev. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. België gaat meer samenwerken met de Amerikaanse FBI om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin gezegd vlak na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten. Het is de bedoeling om de informatieuitwisseling te versterken, zei hij. En de FBI heeft aangeboden om Belgische agenten te trainen in het gebruik van artificiële intelligentie. De klemtoon in de samenwerking ligt in de bestrijding van de internationale drugscriminaliteit. Quintin heeft in de VS ook topmensen van de CIA, de drugsbestrijdingsdienst DEA en van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad ontmoet. De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is één van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan op samen met de werkgeversorganisaties. Het is belangrijk tijdens de begrotingsonderhandelingen, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.
2: Het ging te veel over alleen belastingen. En met belastingen creëer je geen groei, integendeel. Vandaar dat we naast een besparingsplan ook een groeiplan nodig hebben. Dus ik vind dat belangrijk dat een partij dat op tafel legt.
1: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de Belgische begroting te verkleinen. Vannacht wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal rond 13 graden de komende uren. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien wordt het nog wat zachter met vrijdag maxima tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 4:00 en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping rond middernacht onze tijd persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een driedaags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven vlak na de landing. Werd ook bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak, terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben er nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen modellen. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
2: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei nog. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat die modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van de hoofdstad. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. De Oekraïnse president Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. En de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez belooft dat er verkiezingen zullen gehouden worden in haar land. Dat zei ze voor de algemene vergadering van de VN in New York. Ze bedankte ook de Amerikaanse president Trump voor het herstel van de diplomatieke betrekkingen. Begin dit jaar was er een machtswissel in Venezuela. President Maduro werd bij een militaire operatie door de Amerikanen opgepakt en meegenomen naar de VS, waar hij gevangen zit. Rodríguez mocht hem opvolgen en sloot nadien ook een akkoord met de VS over de enorme reserves olie in het land. Vannacht nog wat wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we een mooie dag met zonnen, hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering, waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop die index krijgt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers blijven terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
2: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslag te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt. Ja.
1: De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van hun plan waarmee ze de Belgische economie sneller willen laten groeien. MR stelde het plan op samen met de werkgeversorganisaties. Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR het tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legt.
3: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
1: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na het incident op de hoogte is gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische website is binnengedrongen en dat het niet tot bij de patiëntendossiers is geraakt. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden en dan is het een risico voor de hele mensheid, zegt Daria Amadei van Anthropic.
4: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: MOD beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd mocht AS Roma een strafschop nemen, maar de bal ging tegen de paal. De volgende wedstrijd van OH Leuven is tegen Paris Saint-Germain. Het weer dan nog. We krijgen zon en hoge wolken. Temperaturen tot 21 graden. En vrijdag zelfs tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Vlaanderen zijn er op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit ogenblik hebben daardoor nog zo'n 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook de voor poetspersoneel en redders lopen op. En doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. De stad Aalst heeft enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad gebouwd, zegt schepen Matthias de Ridder.
2: Ik denk niet dat wij een andere keuze kunnen maken in Aalst. Ik snap wel dat kleinere besturen, dat dat voor hen een financieel moeilijk verhaal is. En ik zou iedereen die het overweegt het zeker aanraden, maar ook aanraden om met de omliggende gemeenten en steden te praten om te zien of dat er niet een soort partnership kan tot stand komen onder elkaar. Want uiteindelijk profiteert er niet alleen de stad zelf van, maar zeker ook de gemeenten en steden er rond.
1: Een kaart met alle zwembaden in Vlaanderen vindt u in de app van VRT Nieuws. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks nog bovenop de automatische indexering. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele opslag bovenop de index ontvangt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens verloningsexpert Wouter Beukels zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jaren erg voorzichtig met extra opslag.
3: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
1: De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan belangrijke ontmoetingen over onder meer handel op het programma, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit Washington.
4: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
1: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan worden gehouden. En dat is dan een risico voor de hele mensheid, zegt Dario Amodei van Anthropic.
5: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Amodei beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig kunnen zijn. 2 sportberichten nog. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar de bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. En de Red Dragons, de nationale volleybalvrouwen of volleybalploeg bij de mannen, zo is het, zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1 met setstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt bovenop de index. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers zijn terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
2: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslagen te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt, ja.
1: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak wel een alternatief om de koopkracht van hun werknemers te verhogen, zegt nog iets Wouter Beukels.
2: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven. Zowel voor kleine KMO's is het heel erg haalbaar, want het is administratief heel eenvoudig om in te voeren. Maar ook grote bedrijven pikken graag die extra koopkracht die ze kunnen geven aan hun werknemers mee.
1: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook de kosten voor poetspersoneel en redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van de stad Aalst, waar enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
3: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
1: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vindt u in de app van VRT Nieuws. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Dat is op zich positief nieuws, maar het overmatig drinken neemt de laatste jaren wel minder af. Het aantal jongeren dat aan binge drinken doet, is nog te hoog, zegt Kathleen Peleman, directeur bij het VAD.
4: Binge drinken, en dat is het drinken van 4 of 6 glazen, voor jongens respectievelijk meisjes, op 2 uur tijd, dat blijft eigenlijk hoog. Dat daalt niet verder. Ondertussen is dat 1/5 van de jongeren die het voorbije jaar dan toch wel 1 keer aan binge drinken deed. En bij de 17-18-jarigen is dat bijna de helft. Dus dat is echt wel te veel.
1: Opvallend is dat alcoholgebruik bij jongeren steeds vaker tot problemen leidt. Het aantal leerlingen dat door alcoholgebruik problemen krijgt op school of met de politie, dat is in 10 jaar tijd verdubbeld. Ook ziekenhuis- en spoedopnames na alcoholgebruik komen vandaag veel vaker voor. De Chinese president Xi is in de Verenigde Staten aangekomen voor een staatsbezoek. Hij werd op de luchthaven bij Washington opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf. Dat zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
5: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Het was van 1962 geleden dat een Amerikaanse president dat deed voor een buitenlandse leider. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Er klinkt wel kritiek, ook binnen de Republikeinse partij, op het feit dat de president de rode loper uitrolt voor de leider van de grootste rivaal van de VS. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie. 's Avonds volgt dan nog een staatsbanket.
1: In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na de feiten op de hoogte werd gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische gegevens en website is binnengedrongen en dat ze niet tot bij de patiëntendossiers zijn geraakt. In de VN-veiligheidsraad hebben de topmannen van 3 grote AI-bedrijven intussen nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. AI ontwikkelt zich volgens hen nu zo snel dat de gevolgen voor onze veiligheid groot kunnen zijn. De CEO van Anthropic zegt dat hij de ontwikkeling van AI zoveel mogelijk zal gaan vertragen, zodat elk nieuw model dat op de markt komt zeker veilig is.
6: We will slow down as much as necessary in order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
1: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij op kop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer 1/4 van de zetels in het parlement halen. De 2 andere partijen die nu in de regering zitten volgen op 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar. Er is veel sociale onrust in het land, vooral dan onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet in Marokko. Sport in de Champions League. Voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven zijn eerste wedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd miste AS Roma nog een penalty. Doelvrouw Louise Seynhaven van Leuven is tevreden.
7: Zeker, dat is een mooie start van de campagne. Roma is een heel goede ploeg, zeker voor Italië. En ik denk dat we een mooie prestatie hebben neergezet vandaag. Het tempo lag heel hoog bij hun, maar ik denk dat we onze job hebben gedaan gewoon.
1: Voor een volgende match moeten de vrouwen van OH Leuven naar Paris Saint-Germain. De Red Dragons, dat is de nationale volleybalploeg bij de mannen, die zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo met een blessure. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staan de Belgen 0-1 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor het eerste enkelspel. Nu is het aan Greet Minne voor het tweede duel. Heel wat speelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan of zijn geblesseerd. En het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India worden georganiseerd. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. 2 jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen vandaag de wegritten op het WK met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maximaal tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en een graad of 23. Zaterdag start mooi, later meer wolken en kans op een lokale bui in het westen. We halen zaterdag tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, later meer zon en ook 23 graden. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks bovenop de automatische indexering. Dat was de blikvanger in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt. Werkgevers zijn door de economische onzekerheid voorzichtig met het geven van extra loon. Meer details op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land die stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop de index krijgt. Dat blijkt allemaal uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens expert Wouter Beukels zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jarenlang erg voorzichtig met extra opslag.
2: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
1: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak een alternatief om de koopkracht van hun werknemers toch wat te verhogen, zegt nog eens Wouter Beukels.
2: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven, zowel voor kleine KMO's, maar ook grote bedrijven.
1: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook die voor het poetspersoneel en de redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van Aalst, waar een paar jaar geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
3: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
1: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen ook nog maar 1 keer per maand zwemmen. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Bijna de helft van de tieners, 46%, heeft nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken ervaren steeds vaker de negatieve gevolgen, dat zegt Kathleen Peleman, directeur van het VAD.
4: Bijvoorbeeld, ik kreeg problemen op school. 10 jaar geleden was dat een kleine 5%. Nu is dat 10% dat aangaf. Ja, ik kreeg problemen op school door alcohol. Ik moest naar het ziekenhuis, naar de spoed, naar het Rode Kruis. Omwille van mijn alcoholgebruik, 10 jaar geleden was dat 2,5%. En nu is dat 4,4%. Dat is een serieuze toename, ook al zijn dat kleine cijfers.
1: Vlaams vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Prater, wil bedrijfssubsidies onder de 100 euro schrappen. De Vlaamse regering wil eind deze week een akkoord bereiken over hoe ze zo'n 2 miljard euro kan vinden om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Maar de maatregelen die daarvoor nu op tafel liggen zijn niet evenwichtig, vindt de Prater. Zelf kijkt ze onder meer naar bedrijfssubsidies die nu volgens haar niet altijd even nuttig zijn.
5: Ja, die zijn op een paar jaar tijd heel fors gestegen. Er is natuurlijk ook economische groei waaraan gewerkt moet worden. Dat vind ik ook belangrijk. Maar natuurlijk is de vraag wel een beetje, is elke euro ook goed besteed? We zien dat er hier en daar een oversubsidiering, dubbelsubsidiering wordt gedaan. Ja, dat kan denk ik niet de bedoeling zijn. En 2, soms zijn subsidiebedragen zodanig laag, 75 euro bijvoorbeeld, dat het bijna meer kost om iemand aan te werven om al die subsidies te gaan uitbetalen. Dat heeft niet altijd nut.
1: De Prater wil als minister van Toerisme ook kastelen verkopen die de Vlaamse overheid zelf nog in beheer heeft. In Roeselare is gisteravond geschoten op een woning. Er zouden 15 schoten zijn gelost. Die hebben vooral de voordeur beschadigd. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in het huis. Er vielen dan ook geen gewonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders al verdwenen. De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een officieel staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan enkele belangrijke ontmoetingen over handel op het programma, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
6: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews.
0: Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de 2 landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
1: Een federale rechter heeft intussen geoordeeld dat journalisten van CNN en 2 andere nieuwszenders opnieuw moeten worden toegelaten in het Witte Huis. Trump liet hen sinds vorige week dus niet meer binnen omdat ze volgens hem alleen maar fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten. Uit solidariteit hadden 4 andere nieuwszenders beslist om Trump ook niet meer te volgen. Een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI is binnengedrongen in een Australische overheidswebsite met medische gegevens. Het zou de allereerste keer zijn dat artificiële intelligentie inbreekt bij een website van de overheid. Volgens OpenAI heeft zijn computerprogramma acties uitgevoerd die niet bedoeld waren. Meer uitleg door Sophie van der Donkt.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: De Australische premier Albanese is geschokt en bezorgd.
6: And today I spoke with the CEO of OpenAI to express Australia's extreme concern. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long.
7: Het incident gebeurde in juni al, maar de premier is nog maar 2 weken op de hoogte.
6: No personal information is believed to have been accessed at this stage.
7: Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat AI aan persoonlijke gegevens is geraakt of dat nog andere overheidswebsites gehackt zijn. Maar dat artificiële intelligentie gevaarlijk kan zijn, daar hebben de topmannen van 3 AI-bedrijven zelf net voor gewaarschuwd in de VN-veiligheidsraad.
8: We will slow down as much as necessary.
7: De CEO van Anthropic wil de ontwikkeling zelfs afremmen om veiligheidsrisico's zoveel mogelijk uit te sluiten.
8: In order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
1: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij voorop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer 1/4 van de zetels in het parlement behalen. De 2 andere partijen die nu in de regering zitten volgen op plaats 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar tijd. Er is veel sociale onrust, vooral onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet nog in Marokko. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar ze konden niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar die bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. En het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India georganiseerd worden. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. 2 jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen straks de wegritten met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken. Maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag een mooie start, later meer wolken en kans op een bui in het westen en 26 graden. Zondag eerst nog bewolkt, later meer zon en 23 graden. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de automatische index. Dat zat vooraan in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon. Terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele loonopslag krijgt. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaams vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Pratere, vindt de voorstellen die nu op tafel liggen om de Vlaamse begroting op orde te krijgen niet evenwichtig. De regering wil tegen eind deze week een akkoord bereiken over hoe ze zo'n 2 miljard euro kan vinden. Maar de Pratere wil andere opties bekijken en ziet bij een van haar bevoegdheden, toerisme, nog wel degelijk mogelijkheden om te besparen.
2: Ik heb vastgesteld dat er in de vorige legislatuur heel wat aankopen zijn gebeurd. Kastelen zijn aangekocht, de smaakhaven in Antwerpen is aangekocht. Ja, ik vind dat geen kerntaak van de overheid. Daar kan toerisme doorgaan, dat is allemaal interessant en allemaal leuk op momenten dat het goed gaat. Maar natuurlijk, als alles een stuk strikter moet, dan moet je ook durven kijken naar wat je zelf in beheer hebt. En dan moet je dat ook gewoon gaan verkopen. Dat is wat ik ga doen. Ik denk niet dat het nu de tijd is om zelf kastelen te gaan beheren vanuit de Vlaamse overheid.
1: De Pratere kijkt ook naar bedrijfssubsidies om te besparen. Oversubsidiëring moet worden aangepakt, zegt ze. En subsidies onder de 100 euro wil ze schrappen. Rond deze tijd start in Brugge het assiseproces over een dubbele kindermoord in Waardamme. Bij Oostkamp is dat in West-Vlaanderen, 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in voorhechtenis en heeft vanuit de cel ook zijn ex-vrouw nog belaagd. Via de telefoon en via brieven. Hij riskeert levenslang. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Bijna de helft van de tieners, 46%, heeft nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken en er problemen door krijgen, vinden het lastig om er met iemand over te praten. En dat ligt volgens Kathleen Peleman, directeur van de VAD, aan hoe onze maatschappij kijkt naar alcohol.
3: Alcohol is wel overal aanwezig en er is enorm veel verdraagzaamheid tegenover het drinken van alcohol. Maar wanneer dat je in de problemen raakt door alcohol, wanneer dat je gedrag hebt getoond waar je achteraf spijt van hebt, dan zijn we veel minder tolerant. En dan hebben we precies zoiets van, ja, maar dat is jouw schuld, dat is jouw probleem. Wat dan natuurlijk niet waar is, en dat willen we heel erg benadrukken, het is de alcohol zelf. Die maakt dat je controle verliest. Die maakt dat je uniek kunt houden bij het voornemen om er maar eentje te drinken. Die bespreekbaarheid van die kom je de problemen door alcohol, die zou echt groter moeten.
1: In Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij PAM op kop in de voorlopige uitslagen van de parlementsverkiezingen. Ze zou ongeveer 1/4 van de zetels in het parlement behalen. Als de uitslagen volledig zijn, is het de koning van Marokko die de premier mag benoemen. Een naam die nu circuleert is die van de voorzitter van de voetbalbond daar, die nog maar een paar maanden geleden lid is geworden van de PAM, zegt correspondente Samira Jadir.
4: En dan is er een link met het WK, het WK van 2030... dat Marokko samen met Spanje en Portugal organiseert. Dus daar gaan dan enorme investeringen in infrastructuur en toerisme mee gepaard. Dus wellicht dat Lexia met zijn functie daar een belangrijke rol in kan spelen. Maar er gaat ook een andere naam, namelijk van Fatima Zahra Mansouri. En als zij zou worden gekozen, dan zou zij de eerste vrouwelijke premier worden van Marokko.
1: De opkomst voor de verkiezingen was met 38% erg laag. Er is veel sociale onrust, vooral onder de jongere bevolking, die nog weinig toekomst ziet in Marokko. Een federale rechter heeft in de Verenigde Staten beslist dat journalisten van nieuwszenders CNN, MS Now en Politico weer toegelaten moeten worden in het Witte Huis. President Trump liet hen sinds vorige week niet meer binnen omdat ze volgens hen fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten en ze krijgen nu gelijk. Uit solidariteit besloten 4 andere nieuwszenders om Trump ook niet meer te volgen. Het weer wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tot 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Het weekend dat wordt meestal droog met best veel zon ook. Zaterdag 26 graden, zondag nog 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. In Brugge start het assiseproces over een dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, een ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in voorhechtenis en heeft vanuit de cel zijn ex-vrouw ook nog belaagd via de telefoon en brieven. Zijn ex heeft een dubbel gevoel bij de start van het proces nu, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
2: Enerzijds zijn wij gemotiveerd. We kennen het dossier tot in het detail. Mm-hmm. Ze heeft 3 jaar gewacht op dit proces en eindelijk kan het nu starten. Dus dat is een gevoel van opluchting. Anderzijds is er natuurlijk het enorme verdriet waarmee zij al 3 jaar kampt. En ook de angst voor de herbeleving van de feiten.
1: De man die terecht staat riskeert levenslang. Ruim 1 op de 10 werknemers in ons land wordt deels vergoed in zogenoemde warrants. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Randstad. Als werkgevers hun werknemer een bonus willen geven, kunnen ze kiezen voor warrants. Die geven het recht om een aandeel te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. De werknemer kan zo'n recht of warrant verkopen en dus inruilen voor geld. Daar hou je netto meer aan over dan aan een klassieke bonus, zegt Wouter Beukels, verloningsexpert bij Randstad.
3: Het is wel voordelig, want als werknemer betaal je er geen sociale zekerheid op. Dat is al 13,07% gespaard. En de werkgever die bespaart ook nog een sociale zekerheid. En heel vaak gaat hij dan zeggen, goed, wat ik uitspaar, ik wil netto zoveel mogelijk koopkracht geven aan mijn werknemer. Ik geef dat ook mee. En dan krijg je eigenlijk dubbele winst, minder lasten en hogere bedragen.
1: Nog uit het onderzoek was gebleken dat de lonen in ons land dit jaar amper stijgen bovenop de automatische indexering. Bijna 4 op de 10 werknemers kreeg geen opslag bovenop de index. In de regio Kharkiv in Oekraïne zijn vanochtend 7 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een landbouwbedrijf. 10 anderen zijn gewond geraakt, zegt de premier. Hij spreekt van een nieuwe oorlogsmisdaad. In verschillende regio's zijn er de afgelopen uren grote aanvallen geweest. Ook in de hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een materniteit. Actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt Jasmine, een jonge vrouw met het Gilles de la Tourette-syndroom, waardoor je onvrijwillige tics hebt en ze wil graag lerares worden. De reeks is een warme reeks over familie en zelfaanvaarding, zegt Streams, waarop de reeks te zien is. Leon is de eerste Vlaamse actrice die een Emmy-nominatie in de wacht sleept. De fictiereeks De Klas van 2000 is ook genomineerd voor een Emmy. Het is een miniserie over de ervaringen van een homoseksuele tiener. In de kwartfinale van de Billie Jean King Cup tennis in China staat het intussen 1-1 tussen België en Oekraïne. Jana Otsipka verloor haar eerste enkelspel, maar Greet Minne bracht de stand weer gelijk. Zij versloeg de nummer 7 van de wereld, Elena Svitolina, in 3 sets. Nu spelen Magali Kempe en Lara Salde het dubbelspel en dat moet de beslissing brengen. Verschillende topspeelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan voor deze kwartfinale of zijn geblesseerd. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken en maxima tot 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Het weekend dat wordt meestal droog met best veel zon. Zaterdag halen we 26 graden, zondag nog 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen, de zelfrijdende Tesla durft wel eens te snel te rijden in een zone 30 of op een woonerf en beslist regelmatig om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het Full Self-Drive systeem, of FSD, van Tesla zelf is wel hoffelijk voor andere weggebruikers, is voorzichtig tijdens manoeuvres en in het algemeen attent voor fietsers of voetgangers. Maar toch zitten er nog foutjes in het systeem, zegt Geert van Waag van Johanna.
2: Het systeem zoals het vandaag wordt gebruikt, rijdt veel te dikwijls, veel te snel in zones waar je maar 20 of 30 kilometer per uur mag rijden. En geeft ook nog extra verkeerde informatie aan de chauffeur, misleidt de chauffeur eigenlijk van ik mag hier te snel rijden. We vragen aan de minister dat zij deze studie te harte neemt en als enige conclusie moet ze dan eigenlijk de toelating voorlopig intrekken.
1: Uit data die minister De Ridder zelf opvroeg bij Tesla blijkt intussen dat het risico op een ongeval met zelfrijdende Tesla's buiten de snelweg bijna 10 keer lager ligt dan bij traditioneel rijden. In Nijvel is het assiseproces gestart over de moord op barones Mimi Ulens. De vrouw van 70 werd ruim 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon op een oprit in Ohain in Waals-Brabant. De man schoot daarop zijn stiefmoeder dood, zijn vader raakte lichtgewond. De dader, een voormalige agent van de staatsveiligheid, gaf zichzelf kort nadien aan bij de politie. Naar eigen zeggen had hij gehandeld in een opwelling van jarenlange frustraties. De assisejury zal nu moeten oordelen of er voorbedachtheid was en de man dus voor moord veroordeeld wordt. Ruim 1 op de 10 werknemers in ons land wordt deels vergoed in zogenoemde warrants. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Randstad. Als werkgevers hun werknemer een bonus willen geven, dan kunnen ze kiezen voor die warrants. Die geven dan het recht om een aandeel te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. De werknemer kan zo'n recht of warrant verkopen en dus inruilen voor geld. Daar hou je netto dan meer aan over dan aan een klassieke bonus, zegt Wouter Beukels, verloningsexpert bij Randstad.
3: Het is wel voordelig, want als werknemer betaal je er geen sociale zekerheid op. Dat is al 13,07% gespaard. En de werkgever die bespaart ook nog een sociale zekerheid. En heel vaak gaat hij dan zeggen, goed, wat ik uitspaar, ik wil net zoveel mogelijk koopkracht geven aan mijn werknemer. Ik geef dat ook mee. En dan krijg je eigenlijk dubbele winst, minder lasten en hogere bedragen.
1: Nog uit het onderzoek is gebleken dat de lonen in ons land dit jaar amper stijgen bovenop de automatische indexering. Bijna 4 op de 10 werknemers zal geen opslag krijgen bovenop de index. In de regio Kharkiv in Oekraïne zijn vanochtend 7 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een landbouwbedrijf. 10 anderen zijn gewond geraakt. De premier van de Oekraïne spreekt van een nieuwe oorlogsmisdaad. In verschillende regio's zijn er de afgelopen uren grote aanvallen geweest. Ook in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 gewonden. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een materniteit. En Pakistan heeft vannacht 10 militaire doelen in buurland Afghanistan aangevallen, omdat van daaruit drones gelanceerd zouden zijn. De Taliban-regering in Afghanistan zegt dat er bij de aanvallen van vannacht 4 burgers zijn omgekomen. De spanningen tussen de 2 buurlanden zijn na een paar rustige maanden opnieuw opgeleid. Wisselend bewolkt vandaag met vooral wat hoge wolken. Maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen nog veel zon en tot 23 graden. Het weekend wordt meestal droog met best veel zon. Zaterdag 26 graden, zondag tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De gesprekken om de Vlaamse begroting vlot te trekken lopen stroef. In Brugge is het assiseproces over een dubbele kindermoord gestart en de Chinese president Xi begint aan een belangrijk staatsbezoek aan de VS. Goedemiddag. Vooruit is niet tevreden met de voorstellen van Vlaams minister-president Matthias Diependalen om de begroting op orde te krijgen. De onderhandelingen daarover lopen volop, maar Sisse Michiels, het gaat dus blijkbaar niet zo vlot.
2: Nee, niet echt voorlopig. CD&V en Vooruit die hadden begin deze week al gezegd dat er nog veel werk aan de winkel is. En nu vandaag benadrukt vice-minister-president voor Vooruit Melissa de Prater opnieuw dat het allemaal nog veel te onevenwichtig is. De N-VA die stelt voor om te snijden in subsidies en de sociale toeslagen in de kinderbijslag te herbekijken. Vooruit wil dan weer dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders, zoals zij dat noemen, bijvoorbeeld als het gaat over erfenissen en schenkingen.
3: Langs de ene kant betalen mensen heel veel belastingen als zij iets klein erven. En langs de andere kant heb je dan een aantal grote rijke families die voor miljarden schenken zonder daar ook maar 1 euro op te betalen. Ja, dat is natuurlijk wel niet correct.
2: Vorig jaar is er in totaal 25 miljard euro belastingvrij geschonken door familiebedrijven, een record. De vrijstelling is wel al strenger geworden, maar dat moet dus nog verder gaan, vindt de Prater.
1: Ja, maandag is de deadline voor die begroting. Gaat dat lukken?
2: Dat lijkt toch nog wel steeds een haalbare kaart. Vandaag ziet Diependalen alle partijen apart. En dan vanaf morgen is het de bedoeling om die laatste rechte lijn in te zetten. Het plan is om dan het hele weekend door te werken en te onderhandelen, om dan ten laatste maandag namiddag klaar te zijn met de onderhandelingen voor de septemberverklaring.
1: Dankjewel, Sisse. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in Waardamme. Bij Oostkamp is dat, in West-Vlaanderen, 4 jaar geleden. Een aardappelboer staat er terecht voor moord op zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. Meer uitleg door Maite Piese.
4: De beschuldigde is zichtbaar aangedaan als de openbaar aanklager in detail uiteenzet wat bijna 4 jaar geleden gebeurde. De aardappelboer verstikte toen op zijn boerderij zijn 2 dochtertjes van 8 en 5. Hij wilde daarmee wraak nemen op de moeder van de kinderen, omdat ze van hem was weggegaan, zei hij zelf. Hij saboteerde in huis ook elektriciteitskabels, waardoor zijn ex-vrouw geëlektrocuteerd kon worden. Moordpoging, daarvoor staat hij hier ook terecht. Advocaat van de vrouw, Christian van den Bussen.
5: Mama die haar beide kinderen verliest en die zelf nog ook slachtoffer is van een moordpoging, dat ongeveer het ergste is wat iemand kan meemaken. En dat zij in ieder geval levenslang is gestraft.
4: De grootouders van de vermoorde meisjes hebben nog veel vragen, zegt hun advocaat Frank Scheerlink.
6: Dat hij voor 1 keer eerlijk is. Dat hij komt zeggen hoe hij het gedaan heeft, wat er in zijn hoofd is omgegaan, wat de specifieke redenen zijn.
4: Straks krijgt de beschuldigde een eerste keer het woord.
1: In Nijvel is het assiseproces gestart over de moord op barones Mimi Ulens. De vrouw van 70 werd ruim 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon op een oprit in Ohain in Waals-Brabant. De man schoot daar op zijn stiefmoeder dood, zijn vader raakte licht gewond. De dader, een voormalige agent van de staatsveiligheid, gaf zichzelf kort nadien aan bij de politie. Naar eigen zeggen handelde hij in een opwelling na jarenlange frustraties. De assisejury zal nu moeten oordelen of er voorbedachtheid was en de man dus voor moord veroordeeld kan worden. De lokale politiezone van Hasselt heeft een grote drugsbende volledig kunnen oprollen. 160 politiemensen hebben simultaan op 18 verschillende adressen huiszoekingen uitgevoerd, waarbij onder meer 10 mensen zijn opgepakt. Gunter Joosse ging in het politiekantoor van Hasselt luisteren naar wat de actie heeft opgeleverd.
7: Wanneer de deur van het politiekantoor van Hasselt openzwaait, komt de cannabisgeur ons tegemoet. In beslag genomen cannabis, geld en gsm's liggen op een tafel. Politieman David Delmans.
8: Hebben wij 2 actieve cannabisplantages ontdekt met een totaal van 1300 potten. 300.000 euro aan gelden, 11 kilogram cannabis, 1,8 kilogram hashish en 1,5 kilogram cocaïne.
7: Het is uitzonderlijk dat een lokale politiezone een volledige criminele organisatie in 1 keer oprolt, zegt procureur des Konings van Limburg, Frank Blijen.
9: Dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken.
7: De politiezone van Hasselt is een fusie van een aantal zones en is de 4de grootste van Vlaanderen. Die schaalvergroting hebben we echt nodig, zegt de procureur.
9: Wij zouden meer grotere politiezones willen om meer slagkracht te hebben, om met meer succes te kunnen optreden.
1: In de Europese wijk in Brussel hebben zo'n 500 leden van het Europees Vakbondsfront actie gevoerd tegen EU Inc. Dat is een eenvoudige ondernemingsvorm die de Europese Commissie wil invoeren. Een bedrijf zou dan digitaal opgericht kunnen worden binnen de 48 uur met een startkapitaal tussen 1 en 100 euro. De vakbonden vrezen dat dit voorstel de deur openzet voor schijnbedrijven en ook een schending van de sociale rechten. Anne Vermorgen van ACV.
0: Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de regeltjes? Wat is de controle? En de werknemers die daar dan in te werk gesteld worden, wat zijn hun rechten, hun sociale bescherming? Ja, dat zet de deur open voor sociale dumping, voor fraude. En ja, dat ten koste gaat van de bescherming en de rechten van de werknemers. Er worden altijd dingen bijgecreëerd waar die eigenlijk niks in het laadje brengen van onze sociale zekerheid. En dat is problematisch.
1: De Chinese president Xi Jinping brengt vandaag een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door president Trump. Vele de Vos, dat toont aan dat het bezoek belangrijk is, hè?
10: Ja, want de relatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijdje heel stroef. Herinner je de torenhoge handelstarieven waarmee ze elkaar vorig jaar om de oren sloegen? Het tijdelijk akkoord daarover is nu verlengd tot 10 januari. Dat is minder lang dan China had gehoopt. En er zijn ook nog andere struikelblokken als het over handel gaat. Ook Taiwan is een gevoelig onderwerp. China verzet zich tegen een geplande Amerikaanse wapenlevering ter waarde van meer dan 12 miljard euro. En Amerika gebruikt die wapenlevering dan weer als middel om druk te zetten op de Chinezen. Nog op de agenda staat artificiële intelligentie. Beide landen proberen de AI-race te winnen met alle gevolgen van dien. En afwachten of daar op de top eventueel ook veiligheidsafspraken over worden gemaakt.
1: Vela, dankjewel. Intussen moet de Amerikaanse president Trump straks in het Witte Huis opnieuw journalisten toelaten van CNN en twee andere nieuwszenders. Vorige week had hij hun perskaarten laten intrekken omdat hij vindt dat ze fake news verspreiden. Maar een federale rechter heeft geoordeeld dat dat niet volgens de juiste procedure is verlopen. De journalisten hadden de kans moeten krijgen om de beslissing aan te vechten. De zaak wordt nu nog uitgebreider bestudeerd en de komende 2 weken mag hun toelating niet opnieuw worden afgenomen, zegt de rechter. In Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen bij Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. In Kharkiv in het oosten vielen zeker 6 doden bij een aanval op een landbouwbedrijf. 12 mensen zijn daar ook gewond geraakt. En in de hoofdstad Kiev zijn 2 mensen gedood bij aanvallen, van wie 1 op de parking van een materniteit. Xavier van Pevenage is cameraman voor de Britse omroep BBC. Hij is in Kiev en zegt dat de aanvallen van de Russen niet stoppen.
11: Het is constant, hè? Dus dat hadden vroeger niet. Vroeger hadden rustperiodes gedurende de dag. En hadden ook al goede nachten soms. Maar nu is het eigenlijk bijna constant. Je voelt dat ook aan de mensen. De mensen zijn daar echt wel. Je voelt dat dat heel veel druk geeft op hen. En dat die psychologisch is dat zwaar.
1: Nog een sportbericht. De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren hun duel in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Verschillende Belgische topspeelsters waren er niet bij. Er waren ook nog afzeggingen door blessures. Greet Minnis stunte wel in het enkelspel door Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Eerder had Jana Otsipka haar match verloren. In het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde in 2 sets. Deze namiddag zon en wolken, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Ook de dagen daarna veel zon, maar ook enkele wolken. Het blijft grotendeels droog wel, bij temperaturen rond 23 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws staat de kritiek van de partij Vooruit op wat er nu op tafel ligt om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Minister-president Diependalen wil snijden in subsidies en de sociale toeslagen in de kinderbijslag. Vooruit wil dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders. Meer details op vrtnieuws.be.
12: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De onderhandelingen over de Vlaamse begroting verlopen moeizaam. In Brugge staat een man terecht voor de moord op zijn dochters van 5 en 8 jaar. En de Chinese president Xi begint aan een belangrijk staatsbezoek aan de VS. Vooruit is niet tevreden met de voorstellen van Vlaams minister-president Matthias Diependalen om de begroting op orde te krijgen. De onderhandelingen daarover lopen volop, maar Sisse Michiels, het gaat dus niet zo vlot.
2: Nee, niet echt voorlopig. Hilde Krevits van CD&V die had begin deze week al gezegd dat er nog heel veel werk aan de winkel is. En nu vandaag benadrukt vice-minister-president voor Vooruit Melissa de Prateren dat het allemaal nog veel te onevenwichtig is. De N-VA die stelt voor om te snijden in subsidies en bijvoorbeeld de sociale toeslagen in de kinderbijslag te herbekijken. Vooruit wil dan weer dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders, zoals zij dat noemen. Bijvoorbeeld als het gaat over erfenissen en schenkingen.
3: Langs de ene kant betalen mensen heel veel belastingen als ze iets klein erven. En langs de andere kant heb je dan een aantal grote rijke families die voor miljarden schenken zonder daar ook maar 1 euro op te betalen. Ja, dat is natuurlijk wel niet correct.
2: Vorig jaar is er in totaal 25 miljard euro belasting vrijgeschonken door familiebedrijven. Een record was dat. De vrijstelling die is wel al strenger geworden dit jaar, maar dat moet dus nog verder gaan, vindt de Prateren.
1: Ja, en maandag is er al de deadline voor de begroting. Gaat dat lukken?
2: Dat lijkt toch nog wel steeds een haalbare kaart. Vandaag ziet Diependalen alle partijen apart. En dan vanaf morgen dan is het de bedoeling om echt die laatste rechte lijn in te zetten. Het plan is om dan het hele weekend door te werken en te onderhandelen om dan ten laatste maandagmiddag klaar te zijn voor die septemberverklaring in het Vlaams parlement.
1: Dankjewel, Sisse. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen 4 jaar geleden. Een aardappelboer staat er terecht voor de moord op zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar en poging tot moord op zijn ex-vrouw. Meer uitleg door Maite Pisse.
4: De beschuldigde is zichtbaar aangedaan als de openbaar aanklager in detail uiteenzet wat bijna 4 jaar geleden gebeurde. De aardappelboer verstikte toen op zijn boerderij zijn 2 dochtertjes van 8 en 5. Hij wilde daarmee wraak nemen op de moeder van de kinderen, omdat ze van hem was weggegaan, zei hij zelf. Hij saboteerde in huis ook elektriciteitskabels waardoor zijn ex-vrouw geëlektrocuteerd kon worden. Moordpoging, daarvoor staat hij hier ook terecht. Advocaat van de vrouw Christian van den Bussen.
5: Mama die haar beide kinderen verliest en die zelf nog ook slachtoffer is van een moordpoging. Dat ongeveer het ergste is wat iemand kan meemaken. En dat zij in ieder geval levenslang is gestraft.
4: De grootouders van de vermoorde meisjes hebben nog veel vragen, zegt hun advocaat Frank Scheerlink.
6: Dat hij voor één keer eerlijk is. Dat hij komt zeggen hoe hij het gedaan heeft, wat er in zijn hoofd is omgegaan, wat de specifieke redenen zijn.
4: Straks krijgt de beschuldigde een eerste keer het woord.
1: De lokale politiezone van Hasselt heeft een grote drugsbende opgerold. 160 politiemensen hebben simultaan op 18 verschillende adressen huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij zijn onder andere 10 mensen opgepakt. Gunter Joosse van op het politiekantoor van Hasselt.
7: Wanneer de deur van het politiekantoor van Hasselt openzwaait, komt de cannabisgeur ons tegemoet. In beslag genomen cannabis, geld en gsm's liggen op een tafel. Politieman David Delmans.
8: Hebben wij 2 actieve cannabisplantages ontdekt met een totaal van 1300 potten. 300.000 euro aan gelden, 11 kilogram cannabis, 1,8 kilogram hashish en 1,5 kilogram cocaïne.
7: Het is uitzonderlijk dat een lokale politiezone een volledige criminele organisatie in 1 keer oprolt, zegt procureur des Konings van Limburg Frank Blijen.
9: Dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken.
7: De politiezone van Hasselt is een fusie van een aantal zones en is de 4de grootste van Vlaanderen. Die schaalvergroting hebben we echt nodig, zegt de procureur.
9: Wij zouden meer grotere politiezones willen om meer slagkracht te hebben, om met meer succes te kunnen optreden.
1: In de Europese wijk in Brussel hebben zo'n 500 leden van het Europees Vakbondsfront actie gevoerd tegen een nieuwe, eenvoudige ondernemingsvorm die de Europese Commissie wil invoeren. Een bedrijf zou dan digitaal opgericht kunnen worden binnen de 48 uur met een startkapitaal van 1 tot 100 euro. De Europese Commissie wil het zo makkelijker maken voor start-ups en bedrijven om in heel Europa, in de Europese Unie, actief te zijn. De vakbonden vrezen dat zo'n bedrijfsvorm de deur zal openzetten voor schijnbedrijven. Jurie Hens van de Socialistische Vakbond ABVV.
10: We hebben absoluut geen garanties vandaag. Wat dat betekent voor werknemers, wat betekent dat voor hun lonen, wat betekent dat voor hun inkomen. Het is een Europees systeem dat alle nationale regels naast zich neerlegt. Daarom staan wij hier vandaag, omdat wij zeer bezorgd zijn over de toekomst van de werknemers. Een neerwaartse spiraal, dat willen wij nooit, jamais.
1: Vandaag brengt de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door president Trump. En Veerle de Vos, dat toont aan dat het bezoek belangrijk is.
11: Ja, want de relatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijdje erg stroef. Herinner je de torenhoge handelstarieven waarmee ze elkaar vorig jaar om de oren sloegen? Het tijdelijk akkoord daarover is nu verlengd tot 10 januari, horen we. Maar dat is minder lang dan China had gehoopt. Ook Taiwan is een gevoelig onderwerp. China verzet zich tegen een geplande Amerikaanse wapenlevering ter waarde van meer dan 12 miljard euro, want het beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Amerika gebruikt die wapenleveringen dan weer als middel om druk te zetten op de Chinezen. Nog op de agenda staat artificiële intelligentie. Beide landen proberen de AI-race te winnen. Geen van beiden wil het tempo vertragen, maar mogelijk worden er op deze top wel broodnodige veiligheidsafspraken gemaakt.
1: Dankjewel, Veerle. En de Amerikaanse president Trump moet straks in het Witte Huis weer journalisten toelaten van CNN en twee andere nieuwszenders. Hij had vorige week hun perskaarten laten intrekken omdat hij vindt dat ze fake news verspreiden. Maar een federale rechter oordeelde dat dat niet volgens de juiste procedure is verlopen. De journalisten hadden de kans moeten krijgen om de beslissing aan te vechten. De zaak wordt nu nog uitgebreider bestudeerd en de komende 2 weken mag hun toelating niet opnieuw afgenomen worden. In Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen bij Russische aanvallen afgelopen nacht met raketten en drones. In Kharkiv in het oosten zijn zeker 6 doden gevallen bij een aanval op een landbouwbedrijf. 12 mensen zijn daar ook gewond geraakt. In de hoofdstad Kiev zijn 2 mensen gedood. 1 persoon kwam om het leven op de parking van een materniteit. Xavier van Pevenage is cameraman voor de BBC. Hij is in Kiev. De Russische aanvallen stoppen niet, zegt hij.
12: Het is constant, hè? Dus dat hadden vroeger niet. Vroeger hadden rustperiodes gedurende de dag. En hadden ook al goede nachten soms. Maar nu is het eigenlijk bijna constant. Je voelt dat ook aan de mensen. De mensen zijn daar echt wel. Je voelt dat dat heel veel druk geeft op hen. En dat die psychologisch is dat zwaar.
1: De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren hun duel in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Verschillende Belgische topspeelsters waren er niet bij en er waren ook nog afzeggingen door blessures. Greet Minne stunte wel door in het enkelspel Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Eerder had Jana Otsipka haar match verloren en in het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde in 2 sets. Deze namiddag zon en wolken met maxima rond 18 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en maxima tot 24 graden. En ook de dagen daarna veel zon, ook enkele wolken. Het blijft grotendeels droog bij temperaturen rond 23 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat de kritiek van Vooruit op wat er nu op tafel ligt om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Minister-president Diependalen wil snijden in subsidies en de sociale toelagen in de kinderbijslag herbekijken. Vooruit wil dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in Waardamme in West-Vlaanderen 4 jaar geleden. Een aardappelboer staat terecht voor moord op zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar en moordpoging op zijn ex-vrouw. De man bekende de feiten meteen en zei dat hij wraak wilde nemen omdat zijn vrouw hem verlaten had. Vanuit de gevangenis bleef hij zijn ex-vrouw belagen met telefoons en brieven. Haar advocaat Christian van den Bussen.
3: Je hebt ten eerste de gruwel van de feiten zelf, maar je hebt ook het gedrag van de beschuldigde na de feiten. En de man is intussen al definitief veroordeeld omwille van stalking vanuit de gevangenis. Naast het enorme verdriet dat zij heeft omwille van de feiten zelf, zijn dat zaken die achteraf haar enorm veel angst inboezemen.
2: De vader riskeert levenslang. Straks krijgt hij een eerste keer het woord. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden en de aanleiding van een schietincident in Roeselare gisteravond. Een onbekende heeft er een huis onder vuur genomen. De politie vond een 15-tal kogels, vooral in de voordeur. In de woning was op dat moment niemand aanwezig. Griet de Prest van het parket.
4: Er is van op straat meerdere keren geschoten op de voordeur van de woning. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond en is de verdachte wel meteen na de feiten gevlucht. Wij zijn meteen een onderzoek gestart. Het labo en een wapendeskundige zijn gisteravond nog ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de precieze aanleiding is voor het schietincident. Dat wordt nu volop onderzocht.
2: De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door president Trump. En dat is uitzonderlijk. Veerle de Vos.
5: De relatie tussen beide grootmachten verloopt al lang stroef. Denk maar aan de torenhoge handelstarieven die ze elkaar vorig jaar probeerden op te leggen. Maar niet alleen handel ligt gevoelig, ook Taiwan is een moeilijk onderwerp. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en verzet zich tegen geplande Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan ter waarde van meer dan 12 miljard euro. Xi en Trump gaan tot slot ook praten over artificiële intelligentie. Beide landen proberen ook op dat domein de snelste te zijn, met alle gevolgen van dien. Afwachten of daarover broodnodige veiligheidsafspraken worden gemaakt.
2: Deze namiddag zon en wolken en rond 18 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en het is zacht tot 24 graden. En ook de dagen daarna veel zon, maar ook enkele wolken. En erg zacht voor de tijd van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Canadese bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Dat is meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Bij de Oost-Vlaamse Volvo-toeleverancier verdwijnen meer dan 300 jobs. Begin juni staakten de werknemers van het bedrijf nog 4 dagen, omdat ze ongerust waren over de toekomst van de fabriek, omdat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent kwam. De Gentse vestiging maakt sinds 1987 kunststofonderdelen voor de auto-industrie. Vooral bumpers die daar worden gelakt en gemonteerd. 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten met de opleiding geneeskunde. De 31 studenten waren eigenlijk sowieso geslaagd, maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren, kreeg iedereen punten bij op bepaalde onderdelen. Door die extra punten zakten deze 31 studenten op de ranking, waardoor zij uiteindelijk niet meer mochten starten. 1 student trok daarop naar de Raad van State en kreeg gelijk. Ze is nu dolgelukkig, zegt haar advocaat Christophe van Geel.
2: Studenten doen er soms jaren voor om zich daarop voor te bereiden. Het is ook een heel zwaar examen. En als dan blijkt dat je er eigenlijk slaagt, maar door een soort administratieve malemo uit de boot valt, dan is dat heel zuur. Maar als dat dan uiteindelijk toch nog goed komt, dan is alle gloed, zweet en tranen natuurlijk vergeten. En vanaf maandag zat je al op de schoolbanken om gretig les te volgen.
1: Het Nederlandse postbedrijf PostNL gaat tientallen pakjesautomaten installeren in ons land, waarin je pakjes kan laten leveren of zelf versturen. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd bij de opening van een eerste automaat in Mechelen. Er zijn nu al zo'n 4000 van die pakjesautomaten in ons land, vooral van Bpost. Ook PostNL wil nu zo'n netwerk uitbouwen, zegt de directeur van PostNL in ons land, Arvin Willemsen.
3: We gaan er nu dit jaar nog tientallen zetten. Wij gaan echt wat de data gebruiken om te zien waar hebben wij nood aan. Daar zullen de honderden volgen uiteraard. We gaan een netwerk hebben dat dekkend is. In versterking eigenlijk van onze PostNL-punten. In de eerste plaats zien we wel dat 80% van de mensen toch nog wat thuis willen hebben. We hebben een heel breed PostNL-puntennetwerk. En we zien dit echt als een aanvulling naar de mensen die de pakjes ontvangen om ook met pakjesautomaten te beginnen.
1: Journalisten van nieuwsmedia CNN en Politico hebben vanmorgen opnieuw geen toegang gekregen tot het Witte Huis in Washington, ondanks een oordeel van de rechtbank dat ze die wel moeten krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump had vorige week de perskaarten van CNN, Politico en nog een andere nieuwszender ingetrokken, omdat hij vond dat ze fake news verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen terug verslag moeten kunnen uitbrengen vanuit het Witte Huis, totdat die zaak ten gronde is onderzocht. Het Witte Huis heeft nog niet gezegd waarom de journalisten van CNN en Politico ook vandaag niet binnen mochten. En Iran waarschuwt dat het doelen tot in de Indische Oceaan kan aanvallen als de Amerikanen blijven bombarderen. Een adviseur van de opperste leider, Khamenei, heeft dat gezegd in een videoboodschap. In de Indische Oceaan en op 4000 kilometer van Iran ligt een belangrijke Brits-Amerikaanse legerbasis. Recent is ook al de dreiging in de Rode Zee toegenomen. Houthi-rebellen uit Jemen hebben daar nu de controle over een belangrijke zeestraat voor de wereldhandel Bab el-Mandeb. Die Houthi-rebellen worden gesteund door Iran. Deze namiddag zon en wolken en rond 18 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en het is zacht tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Premier Bart De Wever sluit niet uit dat de regering maatregelen gaat nemen tegen de hoge energieprijzen. Daar pleiten zijn coalitiepartners al enkele dagen voor, maar de N-VA staat er niet voor te springen. De Wever wil alleen maatregelen nemen als die ook gecompenseerd worden binnen de begroting. En hij is er ook geen voorstander van om in te grijpen op wat de consument betaalt of verbruikt. Dat zei hij in het parlement.
2: Ik denk echter dat het niet zo verstandig is om te gaan kijken naar de vraag. Dat het altijd verstandiger is om maatregelen te nemen in zaken het aanbod. En dat zijn oplossingen die naar de oorzaak van de problematiek gaan en niet naar de symptomen en die dreigen olie op het vuur te gooien. Dergelijke maatregelen op Europees niveau, net zoals eventuele nationale maatregelen, die zullen wij zeer binnenkort binnen de regering ongetwijfeld bespreken in het kader van de budgetopmaak.
1: Na het steekincident van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Iemand van 16 jaar en 2 17-jarigen. Alle 3 worden ze voorgeleid bij de jeugdrechter. Ze worden ervan verdacht een jonge man te hebben neergestoken. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet meer in levensgevaar. Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job, nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent. Nu Plasman dat ook niet meer mag doen voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Voor de oudere werknemers die al jaren voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen. Dat zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
3: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet. De werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken. En het zijn zoveel bedrijven die sluiten. Ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dan die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
1: En voor begin volgende week voorspelt het KMI erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
4: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld. Met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg. Dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
1: En inderdaad, ook morgen krijgen we stralend nazomerweer met veel zon. Het wordt erg zacht, tot 24 graden. En ook het weekend blijft het dus erg zacht. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Premier De Wever overweegt nu toch maatregelen tegen de dure energie. Volgende week wordt het erg warm en de aanhoudende droogte blijft problemen veroorzaken voor de scheepvaart. En de Amerikaanse president Trump is positief over zijn eerste gesprek met de Chinese president Xi Jinping. Premier Bart De Wever overweegt dan toch om maatregelen te nemen tegen de hoge energieprijzen. Zijn partij stond daar tot nu toe weigerachtig tegenover. In de Kamer liet De Wever een kleine opening om in te grijpen. Een verslag van Sisse Michiels.
2: Premier, welke prijsdrempel komt er? Welke accijnsverlaging en voor u lang?
3: Lode Verrijk van Vlaams Belang wil dat de regering iets doet aan de hoge energieprijzen. En dat vragen behalve de N-VA ook alle meerderheidspartijen. Xavier Dubois van Les Engagés.
4: On doit agir, mais on doit agir de manière intelligente. Ça veut dire qu'il faut une solution automatique. Il faut une solution qui soit surtout neutre budgettairement.
3: Budgettair neutraal dus, door eventuele dure maatregelen op een andere manier te compenseren. In dat geval staat De Wever er wel voor open om iets te doen.
5: Dergelijke maatregelen op Europees niveau, net zoals eventuele nationale maatregelen, die zullen wij zeer binnenkort binnen de regering ongetwijfeld bespreken in het kader van de budgetopmaak.
3: Maar de premier blijft kritisch. Volgens hem heeft het geen zin om in te grijpen op wat de consument betaalt.
5: Ik geef de vergadering graag mee dat elke econoom en elke energie-expert die aan bod is gekomen, dat waren er heel veel de afgelopen periode, de overheid ten stelligste afraadt om een aanbodcrisis van deze natuur te gaan remediëren met een stimulering van de vraag.
1: De verwarming kan de komende dagen alvast nog even uitblijven, want het KMI voorspelt erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
6: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg. Dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
1: En door de droogte gelden er nu al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op de Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even aanhouden, omdat er ook de komende tijd dus niet veel regen zal vallen. Dat zegt Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
7: We pompen nog altijd water terug. Als er een schip door een sluis gaat, gaat er altijd water verloren. En wij pompen dan water van het lagere gedeelte terug naar boven, naar het hogere gedeelte, zodat dat water niet verloren gaat. Daarnaast zijn er ook sluizen waar er schepen samen door een sluis moeten. Daarnaast zijn er ook nog een paar diepgangbeperkingen. Dat betekent dat een schip minder zwaar kan laden en dat het dus, zodat het minder diep in het water ligt.
1: Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job, nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent. Nu Plasman ook geen bumpers meer mag leveren voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Voor de oudere werknemers die al jaren voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen. Dat zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
8: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet, de werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken, en het zijn zoveel bedrijven die sluiten, ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast, dan die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
1: Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de beschuldigde ondervraagd. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 5 en 8 jaar om het leven. Volgens het parket probeerde hij ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Verslag van Maite Piessen.
9: De assisezaal was afgeladen volgelopen om aardappelboer Chris aan het woord te horen over de gruwelijke feiten die hij 4 jaar geleden pleegde. Hij verstikte toen zijn dochtertjes, 8 en 5 jaar oud. Hij geeft toe dat hij dat deed uit wraak omdat zijn vrouw hem verlaten had. Stug en gebroken zegt hij vandaag dat hij haar nog altijd graag ziet.
10: Ik vind dat dat een vorm van ongezien egoïsme en narcisme is. Ik geloof daar niets van. Je kunt toch moeilijk een moeder ontdoen van haar kinderen om dan te zeggen, ik zie ze nog altijd graag.
9: Aan het woord is Frank Scheerling, de advocaat van de grootouders van de vermoorde meisjes. Toch is de advocaat van de beschuldigde tevreden over hoe zijn cliënt zich vandaag gedroeg. Chris Vinken.
11: Hij heeft het gezegd waar dat op aankomt, op zijn beperkte manier. En soms komt dat speciaal over. Maar ik vond dat hij daar niet geprobeerd heeft om van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen.
9: Morgen komen de politie en speurders getuigen.
1: Het Belgische politieteam FAST heeft een man van 45 gearresteerd in Zaventem die al jaren wordt gezocht. Hij zou betrokken zijn bij een roofmoord in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid 6 jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht. De man heeft de Dominicaanse nationaliteit. Hij riskeert een gevangenisstraf van 23 jaar. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen DIV kan vanaf 1 oktober gepersonaliseerde nummerplaten schrappen als ze een aanstootgevende boodschap bevatten. Nummerplaten die eerder wel een goedkeuring kregen, kan die DIV binnenkort nu toch uit het verkeer halen. Eigenaars hebben 30 dagen om tegen de beslissing van DIV in beroep te gaan. De Chinese president Xi Jinping is ontvangen in het Witte Huis in Washington. Het gaat om het tweede staatsbezoek van Xi in de Verenigde Staten. Op tafel liggen enkele moeilijke kwesties. Veerle de Vos volgde de ontvangst.
12: The president of the United States, Donald J. Trump, and the president of the People's Republic of China, Xi Jinping.
13: Met veel ceremonieel wordt de Chinese president ontvangen op het Witte Huis in Washington. Trump noemt zijn collega een bijzonder goede vriend.
14: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
13: Xi benadrukte dan weer het belang van dialoog tussen beide landen.
15: We moeten versterken communicatie. Chinese-Nederlandse
13: Toch loopt de relatie tussen beide grootmachten niet over rozen. De Verenigde Staten vinden dat China niet genoeg Amerikaanse producten koopt. China wil definitief af van de extreme handelstarieven. Maar een definitief akkoord daarover is nog niet in zicht. Andere heikele thema's zijn Taiwan, Iran en artificiële intelligentie. Na de gesprekken vandaag volgt vanavond nog een staatsdiner.
1: Drie Amerikaanse nieuwsmedia vragen een spoedzitting in de rechtbank, nu ze nog altijd niet worden toegelaten tot het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump had journalisten van onder meer CNN verboden om nog verslag uit te brengen vanuit het Witte Huis, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen opnieuw toegang moeten krijgen, totdat de zaak grondiger is onderzocht. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Deze zaak heeft grote gevolgen, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
16: Het gevolg van dit alles is dat de perspool, de groep reporters en cameramensen die normaal gezien alles vastleggen en live beelden uitzenden, zich solidair blijven verklaren met de drie nieuwskanalen. En dus was ook de ontvangst van president Xi hier daarnet in het Witte Huis, wat toch een grote en belangrijke aangelegenheid is, wel die ontvangst was daarnet op geen enkele van de drie traditionele nieuwszenders hier in Amerika live te volgen. Er zijn hier nogthans enorm veel cameraploegen uit de hele wereld, maar zij konden niet bij die ontvangst zijn. Ik sta momenteel naast de mensen van de perspool en hun camera's staan op dit moment gewoon op de grond.
1: Vanavond licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum. En morgen krijgen we dus veel zon. We halen tot 24 graden en ook het weekend blijft erg zacht. We begonnen met premier De Wever, die overweegt dan toch om maatregelen te nemen tegen de hoge energieprijzen. Zijn partij stond daar tot nu toe weigerachtig tegenover. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio

0: rand, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to a conclusion, right is might.
1: Classics Radio 1.
2: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peg de Meijer. Premier De Wever overweegt nu toch maatregelen tegen de dure energie. Volgende week wordt het erg warm en de aanhoudende droogte blijft problemen veroorzaken voor de scheepvaart. En de Amerikaanse president Trump is positief over zijn eerste gesprek met de Chinese president Xi Jinping. Premier Bart De Wever overweegt dan toch maatregelen om tegen de hoge energieprijzen. Zijn partij stond daar tot nu toe weigerachtig tegenover. In de Kamer liet De Wever een kleine opening om in te grijpen. Een verslag van Sisse Michiels.
3: Premier, welke prijsdrempel komt er? Welke accijnsverlaging en voor u lang?
4: Lode Verrijk van Vlaams Belang wil dat de regering iets doet aan de hoge energieprijzen. En dat vragen behalve de N-VA ook alle meerderheidspartijen. Xavier Dubois van Les Engagés.
5: On doit agir, mais on doit agir de manière intelligente. Ça veut dire qu'il faut une solution automatique. Il faut une solution qui soit surtout neutre budgettairement.
4: Budgetair neutraal dus, door eventuele dure maatregelen op een andere manier te compenseren. In dat geval staat De Wever er wel voor open om iets te doen.
6: Dergelijke maatregelen op Europees niveau, net zoals eventuele nationale maatregelen, die zullen wij zeer binnenkort binnen de regering ongetwijfeld bespreken in het kader van de budgetopmaak.
4: Maar de premier blijft kritisch. Volgens hem heeft het geen zin om in te grijpen op wat de consument betaalt.
6: Ik geef de vergadering graag mee dat elke econoom en elke energie-expert die aan bod is gekomen, dat waren er heel veel de afgelopen periode, de overheid ten stelligste afraadt om een aanbodcrisis van deze natuur te gaan remediëren met een stimulering van de vraag.
2: De verwarming kan de komende dagen alvast nog even uitblijven, want het KMI voorspelt erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacotte Brokke.
7: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg. Dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
2: En door de aanhoudende droogte gelden er nu al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluis op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Operationeel directeur van de haven, Peter van Paris.
8: De droogte komt een beetje terug en we voelen dat vrij snel. En om water te besparen wordt de sluis gesloten op het moment dat er meest water verloren gaat rond laag water. Vandaar dat nu beslist is om voorlopig 4 van de 24 uur de sluis niet in gebruik te nemen. Dat is een vermindering van de capaciteit van ongeveer 15%, want die sluizen worden 24 of 24 uur gebruikt en zitten vol.
2: Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job, nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent. Nu Plasman ook geen bumpers meer mag leveren voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Voor de oudere werknemers die al jaren voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen. Dat zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
9: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet, de werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken, en het zijn zoveel bedrijven die sluiten, ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dat die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
2: Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de beschuldigde ondervraagd. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 5 en 8 om het leven. Volgens het parket probeerde hij ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Maite Piese volgde deze procesdag.
10: De assisezaal was afgeladen volgelopen om aardappelboer Chris aan het woord te horen over de gruwelijke feiten die hij 4 jaar geleden pleegde. Hij verstikte toen zijn dochtertjes, 8 en 5 jaar oud. Hij geeft toe dat hij dat deed uit wraak omdat zijn vrouw hem verlaten had. Stug en gebroken zegt hij vandaag dat hij haar nog altijd graag ziet.
11: Ik vind dat dat een vorm van ongezien egoïsme en narcisme is. Ik geloof daar niets van. Je kunt toch moeilijk een moeder ontdoen van haar kinderen om dan te zeggen, ik zie ze nog altijd graag.
10: Aan het woord is Frank Scheerling, de advocaat van de grootouders van de vermoorde meisjes. Toch is de advocaat van de beschuldigde tevreden over hoe zijn cliënt zich vandaag gedroeg. Chris Vinken.
12: Hij heeft het gezegd wat dat op aankomt, op zijn beperkte manier. En soms komt dat speciaal over. Maar ik vond dat hij daar niet geprobeerd heeft om van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen.
10: Morgen komen de politie en speurders getuigen.
2: In Zaventem heeft het Belgische politieteam FAST een man van 45 gearresteerd die al jaren wordt gezocht. Hij zou betrokken zijn bij een roofmoord in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid, 6 jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht. De man heeft de Dominicaanse nationaliteit. Hij riskeert een celstraf van 23 jaar. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen, DIV, kan vanaf 1 oktober gepersonaliseerde nummerplaten schrappen als ze een aanstootgevende boodschap bevatten. Nummerplaten die eerder wel een goedkeuring kregen, kan DIV binnenkort nu toch uit het verkeer halen. Eigenaars hebben 30 dagen om tegen de beslissing van DIV in beroep te gaan. De Chinese president Xi Jinping is ontvangen in het Witte Huis in Washington. Het gaat om het tweede staatsbezoek van Xi in de VS en op tafel liggen enkele moeilijke kwesties. Veerle de Vos volgde de ontvangst.
13: The president of the United States, Donald J. Trump, and the president of the People's Republic of China, Xi Jinping.
14: Met veel ceremonieel wordt de Chinese president ontvangen op het Witte Huis in Washington. Trump noemt zijn collega een bijzonder goede vriend.
15: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
14: Xi benadrukte dan weer het belang van dialoog tussen beide landen.
16: We moeten communiceren.
14: Toch loopt de relatie tussen beide grootmachten niet over rozen. De Verenigde Staten vinden dat China niet genoeg Amerikaanse producten koopt. China wil definitief af van de extreme handelstarieven. Maar een definitief akkoord daarover is nog niet in zicht. Andere heikele thema's zijn Taiwan, Iran en artificiële intelligentie. Na de gesprekken vandaag volgt vanavond nog een staatsdiner.
2: En de ontvangst van Xi op het Witte Huis was uitzonderlijk niet te volgen op de grote traditionele nieuwszenders in de VS. Begin deze week had Trump journalisten van 3 zenders, waaronder CNN, verboden om nog verslag uit te brengen vanuit het Witte Huis, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. Van een rechter moesten de journalisten meteen opnieuw toegang krijgen tot het Witte Huis, maar dat is nog niet gebeurd. De 3 verbannen zenders vragen nu een spoedzitting in de rechtbank. Ook al de andere nieuwszenders blijven solidair en dat heeft gevolgen, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
17: Het gevolg van dit alles is dat de perspool, de groep reporters en cameramensen die normaal gezien alles vastleggen en live beelden uitzenden, zich solidair blijven verklaren met de 3 nieuwskanalen. En dus was ook de ontvangst van president Xi hier daarnet in het Witte Huis, wat toch een grote en belangrijke aangelegenheid is, wel die ontvangst was daarnet op geen enkele van de 3 traditionele nieuwszenders hier in Amerika live te volgen. Er zijn hier nogthans enorm veel cameraploegen uit de hele wereld, maar zij konden niet bij die ontvangst zijn. Ik sta momenteel naast de mensen van de perspool en hun camera's staan op dit moment gewoon op de grond.
2: Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen van 8 rond 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden en ook het weekend blijft erg zacht met regelmatig zon. Premier Bart De Wever sluit maatregelen tegen de hoge energieprijzen niet langer uit. Daarmee begonnen we het nieuws. Op vraag van zowel oppositie als meerderheidspartijen liet hij in de Kamer verstaan dat ingrijpen mogelijk is, op voorwaarde dat eventuele steunmaatregelen budgetair worden gecompenseerd. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

0: Radio 1 Classics live. Classics.
1: Radio 1.

0: 6.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Door de aanhoudende droogte gelden er nu al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluis bijvoorbeeld op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Operationeel directeur van de haven Peter van Paris.
3: De droogte komt een beetje terug en we voelen dat vrij snel. En om water te besparen wordt de sluis gesloten op het moment dat er meest water verloren gaat rond laag water. Vandaar dat nu beslist is om voorlopig 4 van de 24 uur de sluis niet in gebruik te nemen. Dat is een vermindering van de capaciteit van ongeveer 15%, want die sluizen worden 24 of 24 uur gebruikt en zitten vol.
2: In Herentals, in de provincie Antwerpen, is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw een nacht in de cel zat, is niet duidelijk. Ze zat daar te wachten tot ze zou worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Journalisten van de Amerikaanse nieuwsmedia CNN, Politico en MS Now hebben opnieuw toegang tot het Witte Huis in Washington. De Amerikaanse president Trump had de perskaarten van de 3 nieuwszenders voor het Witte Huis vorige week ingetrokken, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. Een rechter oordeelde gisteren dat die beslissing niet wettig was en dat de journalisten meteen opnieuw toegang tot het Witte Huis moesten krijgen, tot de zaak grondiger was onderzocht. Vanochtend werd de journalisten de toegang nog altijd verboden en toen zijn ze opnieuw naar de rechtbank gestapt. Het Witte Huis heeft nu laten weten dat ze weer binnen mogen. Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse autoriteit, heeft tijdens een toespraak op de algemene vergadering van de VN de internationale gemeenschap opgeroepen om het Palestijnse volk beter te beschermen. Hij vraagt om harder op te treden tegen Israël. De speech was op voorhand opgenomen, want Abbas heeft voor het 2e jaar op rij geen visum gekregen van de VS om naar de VN in New York te komen. Straks komt in New York ook nog de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan het woord. Tijdens de speech van Abbas was de Israëlische delegatie niet aanwezig in de zaal. Op het WK wielrennen in Canada hebben de belofte vrouwen zo pas hun wedstrijd gereden. En Christophe Van de Goor in Montreal heeft ons land opnieuw een medaille binnengehaald.
4: Ja, de 5e in totaal, Peggy, na 4 Belgische in het tijdrijden. Brons nu voor Fleur Moors, al had er wel meer in gezeten. Want op 2 ronden van het einde zat Moors, die we ook kennen vanuit het veldrijden, in de goede ontsnapping met 2 andere rensters, die nadien voor het goud hebben gesprint. Maar de Limburgse moest haar Slovaakse en Canadese kompanen bergop laten gaan in de voorlaatste ronde. De Slovaakse Gladonova, die bij Visma rijdt, versloeg dan de Canadese thuisrenster Holmgren voor de wereldtitel. En Fleur Moors, ja, zij vond nadien nog haar tweede adem en pakte dan die bronzen medaille. Lore de Schepper eindigde als 6e. Collectief een goede prestatie van de Belgische belofte rensters. En Peggy, vanavond kan er nog een Belgische medaille bij komen, want Vic de Smet is een van de topfavorieten bij de junioren.
2: Dankjewel voor je verslag, Christophe. Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden. En ook het weekend blijft erg zacht met regelmatig zon. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

so carelessly there. There's a limit to your care.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaperigs. De douane heeft vandaag ruim 2 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen, dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het gaat al om de 3e grote drugsvangst in de haven deze week. Ze zaten verstopt in een lading bananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. In de Herentals in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom ze afgelopen nacht in de cel zat is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
2: We hebben geen klachten ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces-verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging die eens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
1: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran is geschrapt, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. En apolitiek blijven tegenover genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. En dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran, die zegt liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors de bronzen medaille behaald in de wegwedstrijd bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest dan bergop lossen. Het goud gaat naar de Slovaakse Gladonova voor de Canadese Holmgren die het zilver pakt. Die twee waren beter, zegt Fleur Moors.
3: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik weet sowieso dat ik niet echt het klimmerstype ben, meer van de punch. Dus ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ja, ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg, dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
1: Vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Peter de Kroebele, jij hebt geluisterd. Wat heeft hij gezegd?
2: Wel, het was heel opvallend, vooral dat even vermelden, dat in het begin, toen Netanyahu klaar stond, heel wat delegaties de vergadering verlieten. En hij noemde hen dan allemaal morele lafaards. En Netanyahu haalde uit naar verschillende landen. Heeft ook gezegd dat heel wat landen miljarden hebben gespendeerd om leugens te verspreiden over Israël. Ook, we hebben geen betere partner dan Donald Trump. Ik dank hem, zei Netanyahu. Maar toch vooral over de vermeende genocide in Gaza, straffe taal. Want Israël heeft zelfs de genocide voorkomen, zei Netanyahu. En het is de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
2: Geen genocide aan de gang in Gaza dus. En alle Joden ter wereld moeten opstaan en trots zijn, zei Netanyahu. Een beetje een voorspelbaar discours vol ontkenningen en verdedigingen. En ook aanvallen op zowat iedereen, behalve de VS.
1: Dank je, Peter. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed en de vrouw van 61 die voor het raam stond werd gered door de brandweer. Kort daarna werd de vrouw opgepakt en na verhoor is ze aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
4: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig. Want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een procesverbaal opgesteld. Omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
1: En op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe van der Goor, hoe verloopt de koers?
5: Wel, nog 75 kilometer. Een Belg, Sander Willems, rijdt voorop samen met een Noor en een Fransman. En dat trio heeft een anderhalf minuut voorsprong op het peloton. Vic de Smet, dat is de kopman van de Belgen. Eerder al deze week zilver in het tijdrijden. Die had vroeg in de koers een lekke band. Maar de Smet zit heel alert vooraan in het peloton. Het zijn prachtige weersomstandigheden in Montreal. Geen wolkje te bespeuren aan de hemel. Een graad of 22. En daar straks toch nog even zeggen, was er al brons voor Fleur Moors bij de belofte vrouwen. En straks misschien een zesde medaille. Want Vic de Smet geldt hier bij de junioren als een van de favorieten.
1: En dank je, Christophe. Het weer vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en erg zacht dan tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlse premier Benjamin Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt er een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn speech die opmerkelijk begon.
3: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
4: Moral cowards.
3: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
3: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
4: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
3: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
2: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma is geschrapt van zanger Ed Sheeran, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. Apolitiek blijven tegenover een genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. Dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran. Die zei liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand daar aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door het brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt. Na verhoor is ze ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe Van de Goor, liggen de Belgen op koers voor een medaille?
5: Jazeker, want één Belg, Sander Willems, die rijdt voorop samen met een Fransman en een Noor nog altijd. Dat trio heeft een voorsprong van een goede minuut op 10 achtervolgers. Daarbij zit de Spanjaard Benjamin Noval. Waarom noemen we die? Omdat die jongen nog maar 17 is. Maar die wordt volgend jaar al prof bij Ineos. Dat zegt voldoende. Hè? Een sterke pion dus in de achtervolging. En Vic de Smet, de kopman van de Belgen, wel, die geeft voorlopig niet thuis. Zit een beetje gevangen. Nog 35 kilometer, Brecht. En dan weten we wie halleluja mag roepen. Naar analogie met Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish heeft gewond.
2: Dank je, Christophe. En eerder vandaag veroverde Fleur Moors brons bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest lossen bergop. De andere 2 waren beter, zegt ze.
6: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ja, ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg. Dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
2: Het weer nog vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. En het weekend nog een graadje warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

talk about the

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze nu ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Excuus. Die begon met protest toen heel wat delegaties de vergadering verlieten toen Netanyahu klaarstond. Tijdens de toespraak haalde Netanyahu uit naar verschillende landen die Israël niet steunen. Hij ontkende dat er ooit een genocide heeft plaatsgevonden in Gaza. Het is de grootste leugen van de eeuw, zei Netanyahu.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
1: Israël heeft een genocide zelfs voorkomen, zei Netanyahu. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de juniorsmannen. Christophe Van de Goor in Canada, de grote favoriet, heeft dus gewonnen. Ja, wij horen Christophe Nies. We proberen over een uurtje nog eens. In een EK-kwalificatie in Interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En het wordt erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

de lijnenwaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. Dat bevestigt de politie vanavond. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Hij ontkende dat er in Gaza een genocide heeft plaatsgevonden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn betoog.
2: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
3: Moral cowards.
2: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
2: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
3: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
2: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
1: In het Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn 2 mannen omgekomen terwijl ze probeerden illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de probleem gekomen in de buurt van Le Touquet. 1 man kreeg een hartstilstand in het water. Enkele kilometers verderop is een man dood teruggevonden op het strand. Gisterochtend was op hetzelfde strand al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten vanaf de Franse kust. Gisteren hebben bijna 800 mensen de Engelse kust bereikt. Sport: de Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de juniorismannen. Voor de Belgen lag geen hoofdrol weggelegd. De grote favoriet heeft gewonnen, vertelt Christophe van de Goor vanuit Canada.
4: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Indrukwekkend op zijn Pogacar, zeg maar. Nog altijd maar 17 jaar jong, die Noval, maar hij slaat straks, net zoals Remco Evenepoel destijds, de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, in de tijdrit tweede op amper 6 seconden van die Noval, liep achter de feiten aan.
1: En in een EK-kwalificatie in het land voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland verslagen met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon en het wordt warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en nog iets warmer tot 26 graden. Zo donderdag 24 september zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijns. In het Noord-Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn 2 mannen omgekomen terwijl ze probeerden het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de problemen gekomen in de buurt van Le Touquet. Een man kreeg een hartstilstand in het water en enkele kilometers verderop is een man dood op het strand gevonden. Woensdagochtend was op hetzelfde strand ook al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten naar Engeland vanaf de Franse kust. De New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani heeft gereageerd op de uitspraken van Israëlisch premier Netanyahu tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Daarin haalde Netanyahu onder andere uit naar Mamdani en beschuldigde hij hem van antisemitisme. Maar de New Yorkse burgemeester is niet onder de indruk. De leugens van Netanyahu veranderen niets aan het feit dat er tegen hem een arrestatiebevel voor het internationaal strafhof loopt, zei hij. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is hij ook nog altijd een beetje nerveus.
2: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee. Je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
1: Italië, België straks dus. En de komende 11 dagen spelen de Belgen daarnaast ook nog tegen Frankrijk en tegen Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League-campagne donderdagavond alvast begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minima rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag temperaturen tot 21 graden en zondag tot 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in een klas dat de taal niet beheerst. Volgens het nieuwe decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in een klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regel er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en ook middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het ook leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders erg bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Of dat allemaal nu bij het eten besproken wordt, is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat het voorgerecht daar bestaat uit zomerpompoen, wilde paddenstoelen met krokante pancetta. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is ook hij nog altijd een beetje nerveus.
2: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal wel heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Dan moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
1: Straks dus Italië, België. En in de komende 11 dagen wordt er ook nog gespeeld tegen Frankrijk en Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag nog flink warm, eigenlijk tot 26 graden dan. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.